Nu is het de shock af het als is het zo. Hij put nek kan is aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder, ik heb het te doen. Maar na, ik heb het voor.